concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. Het Hoge Rechtshof in Israël heeft het besluit van het kiescomité om Arabische politieke partijen en politici te weren uit de verkiezingen teruggedraaid. Het hof ziet onvoldoende grond om een verbod in stand te houden. Als de uitsluiting door was gegaan, zou de Palestijnse minderheid in Israël zonder vertegenwoordiging zitten. De leider van de Arabische partij Balad heeft zich teruggetrokken. Het Hoge Rechtshof had hem laten weten dat zijn uitsluiting wel in stand zou blijven. De kiescommissie claimt dat hij de gewapende strijd tegen Israël zou steunen. De groep mannen die vorige maand betrokken waren bij de schietpartij in Overasselt zijn deels geronseld via sociale media. RTL Nieuws heeft het strafdossier ingezien en meldt dat het eerst lijkt of iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken en dat het huis van Jan G. het doelwit is. De gemeente Rotterdam heeft een stokje gestoken voor een optreden van rapper Joey AK. De club waar hij afgelopen avond zou optreden moet 24 uur dicht. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en dat er een risico is dat er iets zou gebeuren tijdens een optreden. Joey AK is in de afgelopen jaren 2 keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven. Het weer, vannacht is het droog met minimaal van 8 tot 12 graden. Komende dag begint lokaal mistig, later zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De Omaanse co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai, werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog onduidelijk. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. In een maand tijd is er in Nederland zo'n 6000 kilo vuurwerk ingeleverd. Omdat consumentenvuurwerk bij de komende jaarwisseling in het hele land verboden is, heeft de overheid sinds september speciale inleverpunten voor vuurwerk. Vuurwerk inleveren zonder boete kan nog tot 9 oktober. Premier Jette begrijpt dat de discussie over de box 3-belasting tot verwarring leidt. Ik kan me voorstellen dat mensen het niet meer kunnen bijbenen, zei Jette gisteren. Het kabinet is op zoek naar miljarden omdat de voorgenomen vermogenswinstbelasting minder oplevert dan een eerder plan voor box 3. Het idee was ook kleinere beleggers belasting te laten betalen, maar dat sneuvelde al na anderhalve dag door weerstand in de Tweede Kamer. Het weer, vannacht is het droog met minima van 8 tot 12 graden. Komende dag begint lokaal mistig, later zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog niet duidelijk. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat ze geen concrete toezeggingen kregen. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. De groep mannen die vorige maand betrokken waren bij de schietpartij in Overasselt zijn deels geronseld via sociale media. RTL Nieuws heeft het strafdossier ingezien en meldt dat het eerst lijkt alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken en dat het huis van Jan G. het doelwit is. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Halina Rijn kreeg het Gouden Kalf voor de filmcultuur, een oeuvreprijs.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte. 9 mensen raakten gewond. 2 van hen zijn in kritieke toestand. Onder de gewonden zijn ook kinderen. Volgens de politie wijzen de eerste aanwijzingen niet op een terroristisch motief. Een lokaal parlementslid schrijft op Facebook dat de auto een zogenoemde burn-out maakte. En de bestuurder zou tijdens deze stunt de macht over het stuur zijn verloren. De automobilist is opgepakt. In Newcastle stonden duizenden mensen langs de weg om het plaatselijke rugbyteam toe te juichen. De Omaanse piloot...

die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai, werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid, omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog onduidelijk. In Rotterdam is vannacht een 40-jarige fietser overleden na een botsing met een auto. De 30-jarige bestuurder van de auto is opgepakt. De politie onderzoekt het ongeluk. De ijsbaan in Deventer kan voorlopig nog niet open vanwege problemen met het koelsysteem. Op de website van ijsbaan De Schegg staat dat het defect helaas niet meer gerepareerd kan worden, waardoor nog niet gestart kan worden met het maken van ijs. De opening van het schaatsseizoen stond in Deventer gepland voor 10 oktober. De ijsbaan onderzoekt of er andere mogelijkheden zijn om alsnog open te gaan. Het weer, de dag begint lokaal mistig, later meer zon en het wordt een graad of 20. Ook morgen zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte. 10 mensen, onder wie meerdere kinderen, zijn gewond geraakt. Een meisje van 5 en een 67-jarige man verkeren in kritieke toestand. Volgens de politie lijkt er geen sprake te zijn van terrorisme. Een politicus meldt dat de auto een zogenoemde burn-out maakte. De 18-jarige bestuurder zou tijdens deze manoeuvre de macht over het stuur zijn verloren. De automobilist is opgepakt. In Newcastle stonden duizenden mensen langs de weg om het plaatselijke rugbyteam toe te juichen. De Omaanse co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen, is nog niet duidelijk.

Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm over een tiener die opgroeit in de porno-industrie sleepte 6 prijzen in de wacht. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Het weer, de dag begint lokaal mistig, later meer zon en het wordt een graad of 20. Nog morgen is het zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.

hoor haar stem in alle woorden. Weet precies hoe zij dat zegt. Het is net echt. En ik kan ook niet begrijpen.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte. 10 mensen, onder wie meerdere kinderen, zijn gewond geraakt. Een meisje van 5 en een 67-jarige man verkeren in kritieke toestand. Volgens de politie lijkt er geen sprake te zijn van terrorisme. Een politicus meldt dat de auto een zogenoemde burn-out maakte. Een 18-jarige bestuurder zou tijdens deze manoeuvre de macht over het stuur zijn verloren. De automobilist is opgepakt. In Newcastle stonden duizenden mensen langs de weg om het plaatselijke rugbyteam toe te juichen. In Rotterdam is vannacht een 40-jarige fietser overleden na een botsing met een auto. Een 30-jarige bestuurder van de auto is opgepakt. De politie onderzoekt het ongeluk. De Omaanse co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai, werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid, omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen, is nog onduidelijk. Vandaag rijden er geen treinen van of naar Amsterdam Centraal. Het heeft te maken met werkzaamheden op het station. ProRail gaat onder meer de perrons verlengen en de trappen verbreden. Dat is volgens de spoorbeheerder nodig vanwege het groeiende aantal reizigers. Dagelijks komen er zo'n 200.000 mensen op Amsterdam Centraal. De verwachting is dat het stijgt naar 275.000.

reizigers per dag. NS adviseert mensen vandaag de metro te pakken. Morgen en maandag rijden er minder treinen rond Amsterdam Centraal. Het weer, eerst wat nevel of mist, verder veel zon. Later in het noordwesten wat meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Vertrouwd dichtbij. In de Achterhoek.
1: In de Achterhoek.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. De brug over de rivier verbindt het westen en oosten van de Oekraïnse hoofdstad. De burgemeester van Kiev zegt dat er door de aanval geen verkeer meer mogelijk is over de brug. Afgelopen dagen voerden Rusland aanvallen uit op ook een andere belangrijke brug in de stad. Rusland heeft de afgelopen weken de aanvallen op Kiev opgevoerd. In september werd de stad bijna 2 keer zo vaak aangevallen als een maand eerder. In Nederland rijden steeds minder dieselauto's rond. Al jaren daalt het aantal, nieuwe worden amper nog verkocht en naar tweedehands exemplaren is nu nog maar weinig vraag vanwege de hoge dieselprijs. Sinds de oorlog tussen de VS en Iran zijn de brandstofprijzen enorm gestegen en is diesel nu duurder dan benzine. Tweedehands sites zeggen dat er de laatste tijd amper nog interesse is in tweedehands diesels. 10 jaar geleden reden er nog 1,4 miljoen exemplaren rond in Nederland. Nu zijn dat er nog zo'n 560.000. Vandaag rijden er geen treinen van of naar Amsterdam Centraal. Het heeft te maken met werkzaamheden op het station. ProRail gaat onder meer de perrons verlengen en de trappen verbreden. Dat is volgens de spoorbeheerder nodig vanwege het groeiende aantal reizigers. Dagelijks komen er zo'n 200.000 mensen op Amsterdam Centraal. En de verwachting is dat dat stijgt naar 275.000 reizigers per dag. NS adviseert mensen vandaag de metro te pakken. Morgen en maandag rijden er minder treinen rond Amsterdam Centraal. De opening van het schaatsseizoen in Deventer volgende week zaterdag is onzeker. Door technische problemen met het koelsysteem kan er op de schaatsbaan geen ijs worden gemaakt. De schaatsbaan in Deventer bekijkt nog wanneer het seizoen dan wel van start kan. Het weer, eerst nog wat nevel of mist, verder veel zon. Later in het noordwesten meer bewolking en het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
3: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
2: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo,

Galway Girl, je hoorde Ed Sheeran op Radio Ideaal. Goedemorgen. Mooi hè, die nevel over de weilanden, mocht je al naar buiten zijn geweest. Mooie plaatsje op deze zaterdagochtend. Het is wel echt nu herfst aan het worden. Waar het eerder deze week nog zomer leek met van die heerlijke temperaturen van ver boven de 25 graden. Zijn we die zomertemperaturen kwijt, hebben we dat ingeruild voor een weerbeeld dat beter past bij de tijd van het jaar. Weerman Gerrit Vossens gaat straks vertellen om 8:30 hoe dat verder gaat met het weer, hoeveel zon we krijgen en of de temperatuur nog een beetje lekker is. Op dit moment is het nog fris in de Achterhoek. We hebben een graad of 7 op de thermometer. Dus dat herfstjackie, dat kun je vanochtend nog echt wel prima aan. In dit en dat van alles wat krijg je natuurlijk de meest gevarieerde muziek zoals altijd. En natuurlijk het laatste nieuws uit de Achterhoek met Jeannette Smit. Dat krijg je ook rond 8:30. En de muziek die ik je in het vooruitzicht kan stellen is muziek uit de top 40. Recent dus Bruno Mars, All My Soul. Dakota Moon, Another Day Goes By en ook Suzy Quattro. Maar eerst gaan we naar 5 Seconds of Summer. En A Complete Mess, die hoor je namelijk nu op Radio Ideaal. Dat is muziek van alweer een paar jaar geleden.

Tamon, Amerikaanse band, opgericht in Los Angeles in de jaren 90. Maakte leuke muziek. Niet hele grote successen in de top 40 in Nederland, maar deze mag er zeker zijn. Een van de grootste hits wordt 1998 voor je. Another Day Goes By.

Jan Smit en op weg naar geluk in dit en dat van alles wat. Over een kleine 10 minuten krijg je van mij al het laatste nieuws uit de Achterhoek. Eerst gaan we de top 40 in met Bruno Mars. Hij heeft al heel wat hits achter zijn naam staan. Maar nieuw album, nieuwe muziek dus. Hier op Ideaal, On My Soul, hoor je nu.

0: Got My Mind Set On You. Dat was George Harrison op Radio Ideaal. Het is inmiddels precies 9:30. En dat betekent dat het tijd is geworden voor het nieuws uit de Achterhoek. En daarvoor is geïnstalleerd Jeanette Smit op de nieuwsredactie. Jeanette, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De gemeente Oude IJsselstreek heeft een nieuwe stap gezet in de ontwikkeling van sport- en ontmoetingspark IJsselweide. Op 1 oktober ondertekende de gemeente en de stichting een overeenkomst over het beheer en gebruik van sporthal IJsselweide in Ulft. Na de symbolische overdracht van de sleutel kan de stichting verder aan de slag. Vanaf 1 oktober neemt de stichting de exploitatie van de sporthal over. Het doel is de sporthal beter te gebruiken als plek voor sportbeweging en ontmoeting. De afspraken zorgen voor een langdurige samenwerking tussen de gemeente en de stichting.
0: Een 50-jarige motorrijder uit Zutphen is vrijdagochtend overleden na een ernstig ongeval op de Halseweg in Zelhem. Het ongeval gebeurde 's ochtends rond 6:30 op de N330. Een automobilist wilde een vrachtwagen inhalen die richting Halle reed. Daarbij zag de bestuurder de tegemoetkomende motorrijder over het hoofd. Er volgde een zware botsing. De auto raakte daarna ook nog een vrachtwagen en kwam tegen een boom tot stilstand. De motorrijder kwam naast de weg terecht. Hulpdiensten kwamen snel ter plaatse, maar konden het slachtoffer niet meer redden.
1: De Achterhoek heeft voor het eerst een gezamenlijke koers voor de samenwerking met Duitsland vastgelegd. Volgens de Duitsland-coördinatoren waren de contacten met Duitse bestuurders al goed, maar ontbrak een duidelijk plan. Het nieuwe koersdocument brengt de bestaande projecten samen en geeft ze meer gewicht. De plannen worden gedeeld met de regio's en de Duitse regio's Borken en Kleef. Daarbij ligt de nadruk op arbeidsmarkt, economie, mobiliteit en maatschappelijke samenwerking. Het document is aangeboden aan de 8 Achterhoekse gemeenten. Het algemeen bestuur van regio Achterhoek stelt de definitieve koers vast.
0: En het goede nieuws komt vandaag uit Halle. Opvang Noach zoekt tuinen, erven, boerderijen en landgoederen in Oost-Nederland waar herstelde egels kunnen worden.

worden uitgezet. Geschikte plekken bieden voldoende voedsel, beschutting en ruimte om te bewegen. Ook de omgeving en verkeersveiligheid zijn belangrijk. Vooraf bekijkt opvang Noach of een terrein geschikt is. Na de uitzetting moeten de egels in de eerste 2 weken dagelijks voer en water krijgen. De opvang levert het voer en geeft uitleg en ook een egelhuisje als schuilplek. Daarna moeten de dieren zelfstandig kunnen leven en belangstellenden kunnen zich melden bij de opvang.

0: De zon die schijnt dan geregeld, er is alleen wat sluierbewolking en het wordt rond de 20 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Vanavond klaart het op en wordt het weer helder en komende nacht koelt het bij weinig wind af naar een graad of 8 tot 9. Het wordt weer wat nevelig en lokaal ook mistig. De zondag die begint dan grijs, maar als de mist is opgetrokken wordt het ook weer een prima dag. En er is dan een afwisseling van wolkenvelden en zon. Het blijft droog, er staat een zwakke tot hooguit matige westenwind. En dan wordt het 19 tot 21 graden. Maandag en dinsdag is het weerbeeld niet veel anders. Ook dan een afwisseling van wolkenvelden en zonnige perioden. De wind is zwak tot matig uit het westen. En dan wordt het ook rond de 21 graden. Woensdag wordt het misschien nog een graad of 20. En later op de dag neemt de bewolking wel wat toe. En in de avond en de nacht naar de donderdag dan volgt er wat regen of enkele buien. De dagen die dan volgen is er een afwisseling van wolkenvelden, wat buien en ook af en toe wat zon. En de temperaturen komen dan lager uit met een graad of 17 tot 18.
1: Vertrouwd dichtbij. In de Achterhoek.
2: In de Achterhoek.

Ons ideaal van deze week, Sven Versteeg en Houdini Nidini. Je hoort hem hier op Radio Ideaal. Daar draaien we natuurlijk graag nieuwe Nederlandstalige muziek. We gaan de jaren 70 in. Doen we met Sailor en Traffic Jam.

Chabouzie en Mel Smith. Lekkere muziek, Blink Twice. Op de zaterdagochtend bij Radio Ideaal, waar we je dadelijk bijpraten met wat de andere media te melden hebben. Voor die tijd hoor je nog Nederlandstalig werk. Vandaar naar binnen en alles wat ik doe. En dan schuif je net Smit aan. Gaan we samen eens even kijken naar wat er in de ochtendbladen staat vandaag.

0: Dat was Muziek van Daan de Winner en bij Alles wat ik doe.
1: Dit is het overzicht van de ochtendbladen.
0: Bij Alles wat ik doe gaan we naar de ochtendbladen, waar we vandaag openen met de inhoud van Trouw. De VVD heeft afgedongen dat grote vermogens worden ontzien, maar ze kan dat niet claimen als een klinkende overwinning, want in haar achterban is lang niet iedereen tegen meer belasting op vermogen, als het maar onder goede redenen gebeurt. Mensen die rechts stemmen staan over het algemeen namelijk niet onwelwillend tegenover het verhogen van vermogensbelasting, maar het maakt wel uit wat er tegenover staat. Werken moet lonen is de veelgehoorde slogan van de VVD en dat blijkt ook uit de antwoorden van rechtse kiezers, hoewel de coalitie van VVD, D66 en CDA de inkomstenbelasting wel verhoogt. En verder in Trouw, het is een cliché, maar daarmee nog steeds niet minder waar. Wie in de wetenschap hoger op wil, doet er goed aan veel onderzoeksartikelen op dienstnaam te hebben. Want dan maak je de beste kans om afdelingshoofd te worden. Is dat gelukt, dan ga je een groot team aansturen. Of je daar ook goed in bent, blijkt gaandeweg wel. Universiteiten hebben de afgelopen 6 jaar daarom ook hard getrokken aan betere criteria om wetenschappers op te beoordelen. Een echte cultuuromslag. Trouw nam met rector Jeroen Geurts van de Vrije Universiteit en voorzitter van het programma Erkennen en Waarderen de stand van zaken door en sprak ook met 2 van zijn opvolgers die als onderzoekers werken bij de Jonge Academie.
2: Ook in de Volkskrant aandacht voor de kabinetsplannen. De Tweede Kamer schoot deze week ook het 3e begrotings- en belastingvoorstel van minister Eelco Heijnen van Financiën af. De chaos rond de begroting en het belastingplan logenstraft het optimisme over regeren met een minderheid van 66 kamerzetels. Tijdens een moment van reflectie zei Eelco Heijnen donderdag in de Tweede Kamer: een minderheidskabinet staat of valt bij de wil in een parlement om samen te werken. Dat geeft ons een hele grote opgave. Een half uur later moest de minister van Financiën opnieuw erkennen dat die samenwerking niet echt van de grond komt. Tenminste niet als het om zijn belastingplannen gaat. En verder, door diverse oorlogen is een tekort aan diesel ontstaan, waardoor er een wereldwijde strijd over is losgebarsten. President Trump gooide olie op het vuur door te dreigen de Amerikaanse export van diesel naar Europa stil te leggen. 10 vragen en antwoorden in de Volkskrant over mogelijke gevolgen, zoals de dreiging van tekorten.
0: In de Telegraaf vandaag. Met ruim 10 miljoen personenauto's in Nederland is de parkeerbehoefte enorm, zeker in steden. Gemeenten worstelen met die parkeerdruk en gaan die steeds vaker te lijf met vergunningsgebieden of betaalde zones. Het oppervlak nam in 4 jaar tijd toe met bijna 50% en dat zorgt voor woede bij veel bewoners die zich in melkkoel voelen. De Telegraaf ging naar het Rotterdamse Nessenlanden, waar de ontvangst van mobiliteitswethouder Chantal Zegers eerder deze maand verre van warm was. Want de bewoners van de wijk joelen en fluiten. De reden? Ze willen niet plots gaan betalen voor een parkeervergunning.
2: In het AD. Regels over wat leerlingen aantrekken. Bijna 2/3 van de Nederlanders vindt dat prima op middelbare scholen. Maar een strenge dresscode gaat de meeste te ver. Opvallend, vrouwen zijn strenger dan mannen. Zeer korte rokjes en petten in de klas staan bovenaan de lijst van kledingstukken die geweerd mogen worden. Zogeheten crop tops, waardoor de buik zichtbaar is, en hoodies staan op respectievelijk de 2e en 3e plaats. Dat blijkt uit een representatief onderzoek van Panel Inzicht onder 1000 Nederlanders in opdracht van het AD. Aanleiding is een middelbare school in Gouda, die trainingspakken, joggingbroeken en windjacks verbiedt om leerlingen beter voor te bereiden op de werkvloer.
0: En dan kijken we nog even naar de Gelderlander. Green SM, een Vietnamese bedrijf, wil de Nederlandse taximarkt veroveren met auto's van het eigen merk Vinfast. Om te beginnen in Amsterdam, de eerste 300 elektrische taxis staan klaar. Een foto van de turquoise auto's uit Vietnam vind je vandaag in de Gelderlander.
3: Zoek je werk dat wel om jouw leven heen past? Dan zit je goed bij Facility Groep Nederland. Je werkt in de regio, op tijden die jou uitkomen en voor een goed salaris. Geen gedoe, wel duidelijk.

0: aanpakken. Goed geregeld schoonmaakwerk. Bekijk de vacatures en solliciteer vandaag nog. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
1: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
0: Werk in jouw buurt. Uren die bij jou passen. En een goed salaris? Bekijk de vacatures en solliciteer direct. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
2: Het is weer oktober woonmaand bij Ons Denk Meubelen. Dat betekent elke vrijdag en zaterdag tentverkoop. Met kortingen tot wel 50% op showroommodellen. En direct leverbaar. Tevens 10% korting op de nieuwe collectie meubelen. Graag tot ziens bij Ons Denk Meubelen in Hengelo Gelderland.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. De brug over de rivier verbindt het westen en oosten van de Oekraïnse hoofdstad. De burgemeester van Kiev zegt dat er door de aanval geen verkeer meer mogelijk is over de brug. Afgelopen dagen voerden Rusland aanvallen uit op ook een andere belangrijke brug in de stad. Rusland heeft de afgelopen weken de aanvallen op Kiev opgevoerd. In september werd de stad bijna 2 keer zo vaak aangevallen als een maand eerder. In Nederland rijden steeds minder dieselauto's rond. Al jaren daalt het aantal. Nieuwe worden amper nog verkocht en naar tweedehands exemplaren. Is nu nog maar weinig vraag vanwege de hoge dieselprijs. Sinds de oorlog tussen de VS en Iran zijn de brandstofprijzen enorm gestegen en is diesel nu duurder dan benzine. Tweedehands sites zeggen dat er de laatste tijd amper nog interesse is in tweedehands diesels. 10 jaar geleden reden er nog 1,4 miljoen exemplaren rond in Nederland. Nu zijn dat er nog zo'n 560.000. Vandaag rijden er geen treinen van of naar Amsterdam Centraal. Het heeft te maken met werkzaamheden op het station. ProRail gaat onder meer de perrons verlengen en de trappen verbreden. Dat is volgens de spoorbeheerder nodig vanwege het groeiende aantal reizigers. Dagelijks komen er zo'n 200.000 mensen op Amsterdam Centraal. En de verwachting is dat dat stijgt naar 275.000 reizigers per dag. NS adviseert mensen vandaag de metro te pakken. Morgen en maandag rijden er minder treinen rond Amsterdam Centraal. De opening van het schaatsseizoen in Deventer volgende week zaterdag is onzeker. Door technische problemen met het koelsysteem kan er op de schaatsbaan geen ijs worden gemaakt. De schaatsbaan in Deventer bekijkt nog wanneer het seizoen dan wel van start kan. Het weer, eerst nog wat nevel of mist, verder veel zon. Later in het noordwesten meer bewolking en het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Zoek je werk dat wel om jouw leven heen past? Dan zit je goed bij Facility Groep Nederland. Je werkt in de regio, op tijden die jou uitkomen en voor een goed salaris. Geen gedoe, wel duidelijkheid, waardering en een team dat weet van aanpakken. Goed geregeld schoonmaakwerk. Bekijk de vacatures en solliciteer vandaag nog. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
3: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
0: Werk in jouw buurt. Uren die bij jou passen. En een goed salaris? Bekijk de vacatures en solliciteer direct. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
5: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaal bieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin.

0: allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het hangt gewoon weer.
1: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlight. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
2: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal. Hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
3: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
4: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
5: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
4: Dus voor comfort om het huis, gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo-Gelderland.
6: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

Toto Africa, dit en dat van alles wat. En dat kabbelt al zo lekker door. Dat we het einde van deze plaat krijgen, gewoon lekker blijven luisteren. Zo, ik hoop dat je een beetje lekker wakker bent geworden op deze zaterdagochtend. Het is 9:10. Het zonnetje schijnt al een beetje. We hebben nog wat mistbanken in de Achterhoek, zijn de laatste. Het belooft een mooie dag te worden. Weerman Gerrit Vosters heeft straks de details. En als we het over Gerrit Vosters hebben, dan hebben we het natuurlijk in Ede Adem ook over Jeanette Smit. Want Jeanette brengt straks het laatste nieuws uit de Achterhoek. Zaterdagochtend betekent ook dat we je op de hoogte brengen van het laatste sportnieuws. Vandaag zonder onze sportexpert Jesper Giesen, maar niet met minder sportnieuws. En ja, we kijken ook even naar het amateurvoetbal. Want dat gaat natuurlijk gewoon door dit weekend. Ella Langley hoor je. Dit is Choosing Texas.

En dat was Ella Langley en Choosing Texas. Je luistert naar Radio Ideaal op zaterdagochtend. Zo dadelijk aandacht voor belangrijkste sportnieuws. En dit is muziek van Max Giesinger. Wenn sie tanzt.

0: Een van de grootste artiesten uit Duitsland, Max Giesinger. Deze plaat heeft inmiddels al meer dan 80 miljoen views op YouTube. Dat geeft aan, dan ben je echt al een groot artiest. Je hoorde Wensie Tanst. Het is tijd geworden voor de sport.
1: Dit is Radio Ideaal met het sportnieuws uit binnen- en buitenland.
0: Veel Nations League voetbal, daar moet je een beetje van houden. Het Nederlands elftal presteert ook wat wisselend. Stond een beetje te slapen in de eerste helft tegen Griekenland.

Griekenland. Althans, zo leek het. 2-0 achter, uiteindelijk toch nog 2-2. Maar er is nog meer sportnieuws. Niet alleen Nations League, maar ook bijvoorbeeld de grote rechtszaak, tuchtzaak, namelijk Manchester City. Dat is officieel in beroep gegaan tegen de beschuldigingen van de financiële overtredingen van de Premier League. Eerder deze week maakte de organisatie van de competitie namelijk bekend dat de Engelse topclub schuldig is bevonden aan meer dan 100 overtredingen. Het standpunt van de club is duidelijk. Het oordeel bevat op meerdere punten juridisch, principieel en feitelijk duidelijke en wezenlijke fouten en is onhoudbaar. Dat schrijft de City in een verklaring. Dat is natuurlijk wel een beetje een juridisch verhaal. Het is in ieder geval de grootste strafzaak in de geschiedenis van de Premier League. City moet rekening houden met zware straffen, zoals puntenaftrek of zelfs uitsluiting uit de Premier League. Alpineskier Marcel Hirsche, die door verschillende blessures sinds eind 2024 aan de kant staat, heeft van de Internationale Ski Federatie 8 wildcards gekregen voor de wereldbekerwedstrijden van komend seizoen. Het gaat om 4 stuks voor de slalom en 4 voor de reuzenslalom. Het is nog onduidelijk of en wanneer de tweevoudig Olympisch kampioen uit 2018 en meervoudig wereldkampioen gebruik gaat maken van de startbewijzen. Hirsche vierde zijn succes als Oostenrijker en komt sinds 2024 uit voor Nederland. Na 3 wedstrijden onder de Nederlandse vlag raakte hij zwaar geblesseerd. Dan gaan we naar Formule 1. Max Verstappen is voortvarend begonnen aan de Grand Prix van Bahrein in Maleisië. De Nederlander was de snelste in de eerste training en noteerde de 4e tijd in de 2e sessie. In de 2e training reed hij niet op de snelle zachte banden, maar concentreerde hij zich op de long runs. Hij was slechts 2/10 langzamer dan Charles Leclerc, die de snelste tijd noteerde. Gian van Veen en Niels Sonneveld zijn uitgeschakeld in de kwartfinales van de World Grand Prix Darts. Daarmee zijn alle Nederlandse darters klaar op het toernooi in Leicester. Van Veen knokte zich een dag eerder met de nodige moeite nog langs Ryan Searle en gaf vrijdagavond niet thuis tegen James Wade. Het werd 0-3. De gemiddelde van de Nederlanders van deze Nederlander bleef te laag nadat hij vroeg in de partij moeite had de legs te openen met de op dit toernooi verplichte dubbel. En België heeft in de Nations League, met dank aan Kevin de Bruyne, gewonnen van Turkije. De routinier maakte 2 van de 3 goals voor de ploeg van bondscoach Mark van Bommel. Het werd 3-0. In dezelfde Nations League speelde koploper Frankrijk gelijk tegen Italië. Daarbij werd het 1-1 op een bijzondere avond voor Zinedine Zidane. En dan kijken we nog even met een schuin oog naar het voetbal in onze regio. Er wordt natuurlijk dit weekende gevoetbald. Beetje kriskras door de verschillende divisies heen. We zien bijvoorbeeld SVBV morgenmiddag om 2:00 tegen KSV Vragende. En Halle speelt dan thuis tegen GSV 63. En Wolfsveen gaat op bezoek bij HMC 17. En als je kijkt naar de stand in die 5e klasse B, dan is Bredevoort daar koploper samen met HMC. Die zijn beide daar 2 wedstrijden nog zonder puntverlies. In de 3e klasse, daar gaat ZZC 20 thuis in actie komen. Vanmiddag om 2:30 ontvangt het DVC 26 uit Didam. En de Zelmers gingen in de eerste competitiewedstrijd van het seizoen met 1-4 onderuit. Wat hebben we dan nog meer? We hebben dan ook nog zondag in de 3e klasse B. Dan ga ik eens even kijken. Dat is namelijk de klasse van de Witkampers. Witkampers speelt thuis tegen VV Bentelo. En Sportclub Lochem speelt morgen thuis tegen Voorwaarts Twello. Nou, dat was een selectie uit de sport in deze regio. Meer sport volgende week natuurlijk rond deze tijd op dit radiostation. De muziek is van Coldplay. Je hoort Him for the Weekend. Straks het laatste nieuws uit de Achterhoek. De weerupdate met weerman Gerrit Vossers. En ook muziek van The Birds. Mr. Tambourine.

0: noodgeval Goldband op Radio Ideaal. Tijd geworden voor het laatste nieuws uit de Achterhoek, want het is 9:50. Jeanette, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Facility Groep Nederland en Amphion Cultuurbedrijf gaan nauwe samenwerken. De Achterhoekse dienstverlener was al maatschappelijk partner van het cultuurbedrijf, maar verbindt nu ook haar naam aan de grote zaal van het theater. Daarmee laten beide organisaties hun betrokkenheid bij de regio zien. De nieuwe zaalnaam werd onthuld tijdens een bijeenkomst van de culturele businessclub Amphion. Ook werkt Amphion mee aan de wervingscampagne van Facility Groep Nederland. Samen ontwikkelden zij een campagne die past bij de uitstraling en doelen van beide organisaties.
0: Een fietser is vrijdagmiddag overleden na een verkeersongeluk op de Varsseveldseweg in Doetinchem. Het ongeval gebeurde rond 2:15 'smiddags. De fietser wilde vanaf de Stadsheidelaan de Varsseveldseweg oversteken. Op dat moment reed daar een auto. De bestuurder kon de fietser niet meer op tijd ontwijken, waarna een botsing ontstond. Hulpdiensten kwamen snel naar de plek van het ongeluk en probeerden het slachtoffer te helpen. Helaas mocht dat niet meer baten. De fietser overleed ter plaatse aan de gevolgen van de aanrijding.
1: Bij de Biep stopt vanaf oktober 3 maanden met social media. De bibliotheek wil onderzoeken hoe inwoners ook op andere manieren bereikt en geïnformeerd kunnen worden. Daarmee is Bij de Biep een van de eerste bibliotheken in Nederland die dit probeert. De bibliotheek blijft wel actief via de website nieuwsbrief Huis aan Huis bladen en activiteiten in de buurt. Ook de dienstverlening blijft ongewijzigd. Tijdens de proefperiode verzamelt de bibliotheek ervaringen en reacties. In januari keert Bij de Biep terug op social media en worden de resultaten van het experiment gedeeld.

In de Achterhoek heeft voor het eerst de gezamenlijke koers voor de samenwerking met Duitsland vastgelegd. Volgens de Duitsland-coördinatoren waren de contacten met de Duitse bestuurders al goed, maar ontbrak een duidelijk plan. Het nieuwe koersdocument brengt bestaande projecten samen en geeft ze meer gewicht. De plannen worden gedeeld met de EU-regio's en de Duitse regio's Borken en Kleef. Daarbij ligt de nadruk op arbeidsmarkt, economie, mobiliteit en maatschappelijke samenwerking. Het document is ook aangeboden.

eerst nog mee te maken, maar geleidelijk aan lost die op en wordt het ook weer een aardige dag. De zon die schijnt dan geregeld, er is alleen wat sluierbewolking en het wordt rond de 20 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Vanavond klaart het op en wordt het weer helder en komende nacht koelt het bij weinig wind af naar een graad of 8 tot 9. Het wordt weer wat nevelig en lokaal ook mistig. De zondag die begint dan grijs, maar als de mist is opgetrokken wordt het ook weer een prima dag. En er is dan een afwisseling van wolkenvelden en zon. Het blijft droog, er staat een zwakke tot hooguit matige westenwind en dan wordt het 19 tot 21 graden. Maandag en dinsdag is het weerbeeld niet veel anders. Ook dan een afwisseling van wolkenvelden en zonnige perioden. De wind is zwak tot matig uit het westen en dan wordt het ook rond de 21 graden. Woensdag wordt het misschien nog een graad of 20. En later op de dag neemt de bewolking wel wat toe. En in de avond en de nacht naar de donderdag dan volgt er wat regen of enkele buien. De dagen die dan volgen is er een afwisseling van wolkenvelden, wat buien en ook af en toe wat zon. En de temperaturen komen dan lager uit met een graad of 17 tot 18.

gitaren waren van de Rolling Stones en Start Me Up in dit en dat van alles wat. Je bent bijgepraat met het laatste nieuws uit de Achterhoek. Wil je dat nog eens nalezen? Of wil je nog gewoon eens bedenken wat je vandaag zou kunnen gaan doen? Onze agenda geeft ook wel wat informatie. Radioideaal.nl. Ik zal er zo eens even kijken of ik er nog iets uit kan lichten voor dit weekend. Maroon 5.

live en dit en dat van alles wat. En ik had beloofd, ik zou nog even kijken, wat kun je nou gewoon dit weekend doen? Je kan vandaag naar Harfsen, daar is een hele grote rommelmarkt. Daar hoopt in ieder geval de rommelmarktcommissie u te mogen begroeten. Zojuist begonnen, 9:30, duurt nog tot 2:30. Je kunt terug terecht aan de Hulsweg 4 in Harfsen. Hapje, drankje, Rad van Fortuin. En het geld, dat gaat naar de verenigingen in Harfsen. En in het kader van Werelddierendag, dat is dit weekend namelijk ook nog, wordt op zaterdag 3 en zondag 4 oktober door de konijnen- en pluimveevereniging Silvolde voor de 12e keer de populaire Dierendagshow gehouden. Dat doen ze bij tuincentrum Steentjes aan de Oude Dingsbeloosjeweg in Silvolde. De toegang is gratis. Je bent welkom tot 3:30 vanmiddag en dat is ook morgen zo. En naast de vertrouwde keuringen introduceert de organisatie dit jaar ook nog iets nieuws. Zondag kunnen bezoekers en liefhebbers getuigen zijn van een officiële eierenkeuring. Hierbij worden eieren van verschillende hoenderrassen beoordeeld op onder andere vorm, schaal, helderheid en kleur. Nou, ik leer ook iedere dag bij, Jeanette ook. Maar goed, leuke dingen dus te doen in deze regio. Je hoort Meatloaf op Radio Ideaal. You took the words right out of my mouth. Zaterdagochtend, Radio Ideaal staat aan. Hele goede keuze.

Duizendmaal doen, dat was Passenger op radio. Dat was Münchener Vrijheid op Radio Ideaal. En door met Passenger moeten ze natuurlijk wel in de goede volgorde achter elkaar zetten. Lekker tijdloze muziek uit de jaren 80. Meatloaf hoorde je ook al. You took the words right out of my mouth. Hij is binnen. Johnny Reijnsen, hij is er na 10 uur. Hij gaat de plaatjes dan voor je opzetten. Weer een koffer vol leuke, goed geselecteerde muziek meegenomen. En hij praat natuurlijk met weerman Renze Kuijten over het heerlijke herfstweer. Namens Jeanette en mij, goed weekend.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Deze week kijken we terug op een geslaagd boerenzoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
2: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man. Dan word je pas echt verliefd. De melktechniek en de stalinrichting. Oh, daar gaat mijn hart nog sneller verkloppen. Ja, voor mij is Woperijs echt de totaaloplossing voor de agrarische sector. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
3: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zellum en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
2: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woperijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
4: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
5: En dat maakt het verschil in het veld.
4: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
6: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De prijs van diesel aan de pomp is iets gedaald. Gisteren maakten de grote industrielanden van de G7 bekend dat ze de komende 4 maanden maximaal 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun reservevoorraad op de markt brengen. Dat gebeurde onder druk van president Trump. Meteen na de aankondiging ging de adviesprijs met 1 cent omlaag naar €2,76 per liter, meldt United Consumers. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gebeurde bij de Overtoomse sluis. Er is nog niemand aangehouden. Over de toedracht en over de identiteit van het slachtoffer in Amsterdam is nog niets bekend. De co-piloot van het Fly Dubai-vliegtuig viel de gezagvoerder aan met een bijl, meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten. Hij probeerde de controle over het toestel over te nemen. Volgens de Emiraten, waar het onderzoek loopt, was het een terroristische aanval. Het vliegtuig met ruim 170 mensen aan boord maakte een noodlanding in Saudi-Arabië. Inmiddels is duidelijk dat de Omaanse co-piloot eerder werkte bij maatschappij Oman Air. Volgens ABC News kreeg hij daar een vliegverbod, omdat er extremistisch materiaal bij hem werd gevonden, waarna hij werd gezien als veiligheidsrisico. Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. De brug over de rivier verbindt het westen en het oosten van de Oekraïnse hoofdstad. De burgemeester van Kiev zegt dat er door de aanval geen verkeer meer mogelijk is over de brug. Afgelopen dagen voerde Rusland aanvallen uit op een andere belangrijke brug in de stad. Rusland heeft de afgelopen weken de aanvallen op Kiev opgevoerd. In september werd de stad bijna 2 keer zo vaak aangevallen als een maand eerder. En het weer, veel zon, later in het noordwesten meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen in het noorden mogelijk een bui. Vooral in het zuiden zon en ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
8: Hey, buurman.
9: Dag, buurvrouw.
8: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
9: Dank je. Lekker, hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.
10: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder, ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
11: Zin in een lekker.

0: Lekkere snack op elke plek? Dan moet je bij ons zijn. WD Snacks en Frietjes in Zelhem maakt met mobiele snackwagens elke verjaardag, jubileum, bedrijfsfeest of kermis tot een ware happening. Benieuwd naar de mogelijkheden of wilt u meer van onze evenementenservice weten? Kijk dan op wdsnacks.nl.
1: Schat, wat doen we met die wilde haag en knotwilgen achter de schuur?
2: Geen idee. Snoeien?
1: Dan ben ik jaren bezig. Ik laat het wel door Veldhuizen Groen en Graafwerk doen.
2: Veldhuizen wie?
1: Groen en Graafwerk. Zij knotten en snipperen machinaal. Geen klus is te gek. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl. Ik laat de experts het werk doen. Dan gaat het ook lekker snel.
2: Top, gaan wij iets leuks doen.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
3: Bij de koffie.
4: Jonny Reijnsen.
5: Jonny Reijnsen.

Ja, fijne muziek om mee te beginnen. UB40. En Cheerio, baby. Zo, goedemorgen. Het is 7 over 10, oftewel ja, 9 minuten over 10. Op deze zaterdagochtend, zaterdag 3 oktober alweer 2026. En je luistert weer vertrouwd naar Hits bij de Koffie op

Radio Ideaal op deze zaterdagochtend natuurlijk. Wat gaan we doen in dit programma? Natuurlijk straks rond 10:30. Hebben we de weershow, deze keer niet met Rens Kuitert. Maar Gerrit Vossers, hier komen even voorbij, hier op Radio Ideaal. We hebben natuurlijk vooraf natuurlijk nog het regionale nieuws met Jeanette Schmid. En een mooie Hollandse 3 komt ook rond die tijd nog weer voorbij. Natuurlijk allemaal vertrouwd op de zaterdagochtend. Bjorn, nog dankjewel voor de afgelopen 2 uur. Waar gaan we straks nog draaien? Nou, we zo meteen nog muziek van de Sunstreams. Arne Jansen komt nog voorbij. Om dan maar heel eventjes nog in vorige week te blijven. Toen was het de dag van de Nederlandstalige muziek. Maar natuurlijk vandaag ook van allerlei soorten muziek weer. Komt voorbij in dit programma. Ik heb straks nog een klein primeurtje. Muziek van Mulder komt nog voorbij. Daar ga ik straks nog iets over vertellen. Met muziek uit de regio. We gaan eerst maar eens even naar... Kijk, Cliff Richard, die staat klaar in Dreamin'. Goedemorgen.

nog even in het kader van de Nederlandstalige muziek van vorige week. Nog even deze van de Sunstreams. Ik hou nog steeds van jou. En daarvoor draaiden we muziek van... Even kijken, wat kwam er nog voorbij? Natuurlijk Cliff Richards. En we hebben klaarstaan muziek van Arne Jansen. Zometeen Douwe Bob. Maar eerst deze. Zeg nou maar adieu.

staat hoog in de hitlijsten. De muziek van Ella Lingley en Chosen Texas. En dat allemaal in Hits bij de Koffie natuurlijk. Het is bijna 10:30. We gaan er eentje doen. En dan gaan we naar Jeanette Smit voor het regionale nieuws. We hebben natuurlijk de weershow. Deze keer met Gerrit Vossels. Renze die heeft even wat anders te doen. Hij is druk met zijn tuin. Dat moet je nu nog even doen met dat mooie weer natuurlijk. En we hebben een mooie Hollandse 3 zometeen. We gaan eerst even deze draaien, muziek van Diesel.

0: nieuws uit jouw regio.
1: Mijn naam is Jeannette Schmid. Opvang Noach in Halle zoekt tuinen, erven, boerderijen en landgoederen in Oost-Nederland waar herstelde egels kunnen worden uitgezet. Geschikte plekken bieden voldoende voedselbeschutting en ruimte om te bewegen. Ook de omgeving en verkeersveiligheid zijn belangrijk. Vooraf bekijkt de opvang Noach of een terrein geschikt is. Na de uitzetting moeten de egels in de eerste 2 weken dagelijks voer en water krijgen. De opvang levert het voer en geeft uitleg. Ook is een egelhuisje nodig als schuilplek. Daarna moeten de dieren zelfstandig kunnen leven. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via opvang Noach. De Achterhoek heeft voor het eerst een gezamenlijke koers voor de samenwerking met Duitsland vastgelegd. Volgens de Duitsland-coördinatoren waren de contacten met Duitse bestuurders al goed, maar ontbrak een duidelijk plan. Het nieuwe koersdocument brengt bestaande projecten samen en geeft ze meer gewicht. De plannen worden gedeeld met de regio's en de Duitse regio's Borken en Kleef. Daarbij ligt de nadruk op arbeidsmarkt, economie, mobiliteit en maatschappelijke samenwerking. Het document is aangeboden aan de 8 Achterhoekse gemeenten. Het algemeen bestuur van regio Achterhoek stelt de definitieve koers vast. De gemeente Oude IJsselstreek heeft een nieuwe stap gezet in de ontwikkeling van sport- en ontmoetingspark IJsselweide. Op 1 oktober ondertekenden de gemeente en de stichting een overeenkomst over het beheer en gebruik van sporthal IJsselweide in Ulft. Na de symbolische overdracht van de sleutel kan de stichting verder aan de slag. Vanaf 1 oktober neemt de stichting de exploitatie van de sporthal over. Het doel is de sporthal beter te gebruiken als plek voor sport, beweging en ontmoeting. De afspraken zorgen voor een langdurige samenwerking tussen de gemeente en de stichting. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Het weer in de regio.
2: Afgelopen nacht was het fris. De minima lagen zo rond de 7 graden en er is nevel en lokaal ook mist ontstaan. Die mist hebben we vanmorgen eerst nog mee te maken, maar geleidelijk aan lost die op en wordt het ook weer een aardige dag. De zon die schijnt dan geregeld, er is alleen wat sluierbewolking en het wordt rond de 20 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Vanavond klaart het op en wordt het weer helder en komende nacht koelt het bij weinig wind af naar een graad of 8 tot 9. Het wordt weer wat nevelig en lokaal ook mistig. De zondag die begint dan grijs, maar als de mist

Het is opgetrokken, wat het ook weer een prima dag. En er is dan een afwisseling van wolkenvelden en zon. Het blijft droog, er staat een zwakke tot hooguit matige westenwind. En dan wordt het 19 tot 21 graden. Maandag en dinsdag is het weerbeeld niet veel anders. Ook dan een afwisseling van wolkenvelden en zonnige perioden. De wind is zwak tot matig uit het westen. En dan wordt het ook rond de 21 graden.

0: afwisseling van wolkenvelden, wat buien en ook af en toe wat zon. En de temperaturen komen dan lager uit met een graad of 17 tot 18.
1: De Hollandse 3. De beste 3 Hollandse hits hoor je hier. Dit is nummer 3.

daar waren ze weer. Prachtige Hollandse drie voor dit weekend. Op zaterdag 3 oktober. Deze zaterdagochtend in Hits bij de Koffie. Je hoorde ze net voorbij komen. De drie meest gedownloade singles. De nieuwste singles staan hoog in de hitlijst op 1, 2 en 3. Op nummer 3 een verrassend mooi nummer. Prachtig. Ik hoorde hem van de week voor de eerste keer. Mariska Hulshoff is dat. En het nummer Ik hoor je stem nog. En voor de mensen die denken, wie is Mariska Hulshoff? Nou, dat is de dochter van... Ja, de dochter van Lucas en Gea Hulshoff. En ik las dat zij een beetje verzwegen nadat ze ook nog goed kon zingen. Nou, dat kan ze heel erg goed. En ze heeft de knop doorgehakt en nou, ze staat nu op nummer 3 hier in de Hollandse 3. Op nummer 2, Django Wagner. Bachata Bailando heet dat nummer. En op nummer 1, Samantha Steenwijk. Eén blik is genoeg.

daar waren ze weer, de Hollandse drie voor dit weekend. Volgende week ben ik er weer met een nieuwe lijst. Ik kan alvast verklappen dat die Mariska er alvast weer in staat. Goed, we gaan door in de show. Zometeen nog muziek van de Calimero's. Maar eerst daar is even deze van Queen. Dan moet ik wel even een goede starten. Jawel, deze. Crazy Little Thing Called Love.

prachtige muziek van de Calimeros. Du bist für mich des schönsten Engel. Jawel. En daarvoor hadden we nog de single van, even kijken, Queen and Crazy Little Thing Called Love. Wij gaan door. Dit is ook zo'n prachtige Nederlandstalig. Nog heel eventjes van vorige week genieten. Nu ook nog. Dit is Henk Wijngaard. Hij is aan de betere hand. Hij gaat waarschijnlijk wel optreden. De vrachtautochauffeur.